0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel gisteravond het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Ze zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. Maar is nog niet officieel bevestigd. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen vaak lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond, heeft korpschef Jannie Knol gisteravond in het programma Eva gezegd. De agent is twee keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. En schrijver Jacques Vriends heeft een platina boek gekregen voor achtste groepers Huilen niet. Het boek verscheen in 1999. Het gaat over Akkie uit groep 8. Die hoort dat ze leukemie heeft. Ze moet naar het ziekenhuis en de hele klas leeft met haar mee. Een platina boek is een onderscheiding die niet vaak wordt uitgereikt. Het betekent dat er 150.000 exemplaren zijn verkocht. Jacques Vriends werd met de prijs verrast in het Delamar Theater in Amsterdam, waar hij bij een clipopname was van Kinderen voor Kinderen. Het weer, het is een droge nacht met een graad of 12. Alleen later vannacht vanuit het westen wat meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 4 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er nog verdachten rondlopen in de omgeving van Overasselt, waar gisternacht een dodelijke schietpartij was, zegt de politie. Inwoners krijgen daarom ook niet meer het advies om binnen te blijven. Wel gaat het onderzoek van de politie de komende ochtend weer verder in het dorp. Bij de schietpartij in Overasselt kwam een man van 51 uit Weichen om het leven en 2 agenten raakten gewond. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in de Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd, dicht bij de Thaise badplaats Pattaya. Daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer. En daarom mocht tijdelijk niemand ook het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen 2 Britse clubs. Manchester City betaalt 145 miljoen euro om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het is de grootste transfer in het voetbal dit jaar daarmee. Fernandez deelt het record wel met een andere speler. Vorig jaar betaalde Liverpool namelijk ook 145 miljoen. Toen voor de Zweed Alexander Isak, die overstapte van Newcastle United. Het weer, het is droog en een graad of 12. Later vannacht vanuit het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een bui. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. En het wordt dan in de middag rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Zwaar bewapende agenten deden onderzoek en daaruit kwamen geen aanwijzingen dat de verdachten nog in het dorp zijn. De adviesprijs voor een liter benzine heeft een nieuw record bereikt. De prijs is gestegen tot boven de €2,66. En daarmee is het vorige record uit mei gebroken. Het gaat dan om de prijzen die voornamelijk de grote tankstations langs de snelweg rekenen. Bij kleinere pompstations langs N-wegen en in dorpen zijn de prijzen lager. De brandstofprijzen zijn de afgelopen maanden vooral opgelopen door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook vannacht elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Volgens de VS is het een reactie op pogingen van Iran om schepen aan te vallen in de straat van Hormuz. Iran zegt dat het daarna Amerikaanse bases in de regio heeft aangevallen. Zo zou een basis in Bahrein met drones onder vuur zijn genomen. De afgelopen tijd zijn de aanvallen tussen de VS en Iran weer opgeleid. Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg gisteren het lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. Van Halen was daarvoor speciaal overgevlogen uit Amerika. Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen, die bijna 50 jaar bestond, tot het eind van 2020, toen Eddie overleed. De broers groeiden op in Nijmegen. Toen Alex 9 was, verhuisde het gezin naar Amerika. Alex Van Halen zei bij de uitreiking van het lintje dat hij zich nog steeds verbonden voelt met de Nederlandse stad. Het weer, het is droog en een graad of 12. In het westen wel meer bewolking en mogelijk ook een spatje regen. Overdag wolken en zon, met ook nog kans op een enkele bui, vooral in het binnenland in de middag. En het wordt daarbij rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Justitieminister Van Wil noemt de schietpartij van gisternacht in Overasselt ongekend en iets dat Nederland niet eerder heeft gezien. Van Wil wil niet ingaan op wie er mogelijk achter zit, maar spreekt wel van een vermoedelijk criminele afrekening en internationale bendes. Vandaag gaat de politie verder met het onderzoek in Overasselt. Het advies aan inwoners om binnen te blijven is inmiddels ingetrokken. In Tholen in Zeeland is het gisteravond een tijdje onrustig geweest bij het gemeentehuis. Er werd vergaderd over de mogelijke komst van een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten demonstreerden zo'n 200 mensen tegen de plannen. Volgens de politie was er een vervelende sfeer en daarom mocht tijdelijk ook niemand het gemeentehuis even uit. Aan het eind van de avond keerde de rust in Tholen weer terug. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. De VS en Iran hebben ook weer aanvallen over en weer uitgevoerd. Amerika viel Iran aan omdat het land zou hebben geprobeerd aanslagen te plegen op schepen in de straat van Hormuz. Iran zou daarna een Amerikaanse basis in Bahrein hebben aangevallen met drones. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran, zijn weer aan land. Hun vliegdekschip is aangemeerd in Thailand, waar ze kunnen uitrusten. Na 5 dagen varen ze waarschijnlijk weer terug naar de VS. En drummer Alex Van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen heeft in Nijmegen een lintje gekregen voor zijn muzikale carrière. Hij en zijn broer Eddie waren bijna 50 jaar actief met hun band, totdat Eddie in 2020 overleed. Ze groeide op in Nijmegen voordat ze naar de VS vertrokken. Alex Van Halen zei dat hij zich nog steeds met de stad verbonden voelt. Het weer is momenteel droog en een graad of 12. In het westen wel wat meer bewolking en mogelijk ook wat regen. Overdag wolken en zon met ook nog kans op een enkele bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De hele dag dichtbij.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. En dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Inwoners van Overasselt hoeven niet langer meer binnen te blijven. De politie deed die oproep gisteren, omdat niet duidelijk was of er nog verdachten rondliepen van de dodelijke schietpartij in het dorp gisternacht. Maar er zijn geen aanwijzingen voor. De Argentijnse voetballer Enzo Fernandez heeft transfergeschiedenis geschreven. Hij is de duurste transfer ooit tussen twee Britse clubs. Manchester City betaalt €145 miljoen om Fernandez over te nemen van Chelsea. Het weer op de meeste plaatsen droog. In het westen mogelijk nog wat regen nu. Vanmiddag wolken en zon. Met ook nog mogelijk een bui, vooral in het binnenland, bij 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Nadat er eerder op zaterdag een ongeluk heeft plaatsgevonden op de Markenwaarddijk, waarbij 3 jongens om het leven zijn gekomen, is er zondagmiddag op dezelfde weg een auto hard tegen de vangrail gebotst. Dit ongeluk vond vlak bij de houtripsluizen plaats, zo meldt Omroep Flevoland. De verkeersveiligheid op de Markenwaarddijk is volgens een woordvoerder al langer een belangrijk aandachtspunt. In 2025 is de provincie het meest recente onderzoek begonnen en de eerste resultaten worden dit najaar verwacht. Van 7 tot en met 18 september kunnen inwoners van Flevoland last krijgen van geluidsoverlast door laagvliegende militaire toestellen. Ze doen namelijk mee aan Falcon Leap, een internationale oefening van Defensie. In totaal doen 11 landen hier aan mee met 8 type vliegtuigen. De vluchten mogen alleen plaatsvinden tussen 8:30 ochtends en 11:45 avonds. Bebouwde gebieden en Natura 2000 gebieden worden zoveel mogelijk vermeden. Tijdens deze 2 weken hebben de vliegtuigen toestemming om laag te vliegen, zodat ze het droppen van vrachtladingen en parachutisten boven Nederland en België kunnen oefenen. Dit gebeurt vanaf het vliegveld in Eindhoven. Inloophuis Passie en RopaRun Team Flevoland organiseren op vrijdag 2 oktober 2026 opnieuw de Compassieloop. Een bijzondere wandeling waarmee geld wordt ingezameld voor beide goede doelen. Het gaat om een afstand van 5 kilometer. Inloophuis Passie is een ontmoetingsplaats in Lelystad voor mensen die leven met en na kanker, voor hun naasten en voor nabestaanden. En RopaRun bestaat al sinds 1991 en is een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Rotterdam naar Parijs. De starttijd op 2 oktober is om 7 uur 's avonds bij het Agora Theater en zal eindigen bij Poppodium Corneel. Als volwassene betaal je €12,50 bij het inschrijven en voor kinderen tot 12 jaar betaal je €5. En iedereen kan meedoen aan de verhalenwedstrijd vanuit Flevomeer Bibliotheken ter ere van 40 jaar Flevoland. Het verhaal mag maximaal 800 woorden lang zijn en Flevoland moet erin centraal staan. Meedoen kan nog tot en met 30 september. Kijk voor meer informatie op flevomeerbibliotheek.nl/verhalenwedstrijd.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag hebben we te maken met prima nazomerweer in Lelystad. Naast wolksluiers, een paar stapelwolken, is er veel ruimte voor de zon. Er kan een enkele bui ontstaan, maar het blijft overwegend droog. Met vanmiddag 20 of 21 graden en een matige westelijke wind is het best aangenaam. Vanavond neemt van het westen uit de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht een mix van wolken en opklaringen. Tijdens opklaringen daalt de temperatuur naar een graad of 13. Morgen blijft het ook overwegend droog. Vooral later op de dag verwacht ik meer bewolking. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Donderdag en vrijdag is het anders. Het wordt een fractie milder, maar het waait wel stevig vanuit het zuidwesten. Ook is het erg onbestendig met naast af en toe zon een paar stevige hoogstbuien, mogelijk met onweer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil zegt dat de schietpartij gisteren in Overasselt iets is wat Nederland niet eerder heeft gezien. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw.
4: Wat hier echt nieuw is, is dat in een vermoedelijk criminele afrekening zulke grote getalen gewapende mensen door onze straten heen lopen. Met alle gevaren van de omgeving van dien.
3: Bij de schietpartij kwam een man van 51 om het leven en raakte 2 agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Er zijn 34 mensen opgepakt. Het vliegdekschip van het Amerikaanse leger dat al maanden in het Midden-Oosten op zee was, is aangemeerd in Thailand. En daarmee is een einde gekomen aan een tocht van 9,5 maand onafgebroken op de Arabische Zee. Het schip was daar vanwege de oorlog met Iran. De afgelopen maanden kwamen er steeds meer berichten in Amerikaanse media over de toestanden aan boord. De militairen zouden uitgeput zijn. Ze zijn nu voor 5 dagen aangemeerd dichtbij de Thaise badplaats Pattaya. En daarna gaan de duizenden Amerikanen terug naar de VS. De benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost bij grote aanbieders bijna €2,67. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. En Alex van Halen van de Amerikaanse rockband Van Halen is geridderd in Nijmegen. Hij kreeg een lintje van burgemeester Bruls vanwege zijn muzikale carrière. De drummer groeide op in Nijmegen en was speciaal overgevlogen vanuit Amerika. Hij voelt zich vereerd met de onderscheiding.
5: I'm very grateful. I think institutions like this are important in people's lives because it adds a dignity and a gravity to what we do.
3: Samen met zijn broer Eddie was Alex het gezicht van de band Van Halen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land is de eerste dagelijkse file ontstaan. En dat is op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer met een kleine 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
2: De hele dag.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: Radio Lelystad.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schietpartij gisteren in Overasselt is iets wat Nederland niet eerder heeft gezien, zegt justitieminister Van Wil. Hij noemt het geweld ongekend en nieuw. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven en raakte twee agenten gewond, eentje zelfs levensbedreigend. Inwoners van Overasselt die mochten gisteravond weer naar huis nadat de politie de oproep om binnen te blijven had ingetrokken. Lang was niet zeker of er in de plaats onder Nijmegen nog ergens wapens lagen of verdachten rondliepen van de schietpartij. En de benzineprijs heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine kost langs de snelweg bijna €2,67. 2 cent meer dan het oude record van begin mei. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag met lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
5: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodoxe religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
6: Vandaag verwacht ik meer bewolking dan gisteren in Lelystad. Ook kan een enkele bui ontstaan. Er zijn echter genoeg mooie momenten met de zon. In de eerste helft van de ochtend is het best fris. Vanmiddag wordt het bij een matige zuidwestenwind net als gisteren 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een beetje nattigheid. Daarbij koelt het niet verder af dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het overwegend bewolkt. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn. Ook is het soms nat. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag regent het vooral in de ochtend en in de middag. Een paar uur, soms flink door. De temperatuur is nog best aangenaam, maar de westelijke wind waait vrij krachtig, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
3: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
4: 8 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. Zo willen ze een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël. Volgens hen gebeurt er nu niet genoeg, terwijl er nog altijd misstanden zijn in Gaza en de westelijke Jordaanoever. Een van de twee agenten die gisternacht in Overasselt werden neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei de korpschef van de politie in het programma Eva. De agent die overleefde het door hulp van collega's.
6: We moeten uiteindelijk bij een eigen collega een tourniquet aanleggen, want die is echt levensbedreigend gewond. Als de collega dat niet had gedaan, dan was ik een collega verloren. Een van de twee is ook twee keer geopereerd. Is buiten levensgevaar, maar het is nog afwachten wat deze verwondingen voor de collega gaan betekenen.
5: De oproep aan bewoners om binnen te blijven in Overasselt is inmiddels ingetrokken. De Amerikaanse militairen die 9,5 maand op zee waren vanwege de oorlog met Iran zijn weer aan land. Hun vliegtuigschip is aangemeerd in Thailand waar ze kunnen uitrusten. En na 5 dagen varen ze waarschijnlijk dan weer terug naar de VS. En bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland was het gisteravond onrustig. Daar werd vergaderd over een tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Buiten stonden demonstranten die tegen de plannen zijn. Vanwege het protest mochten mensen tijdelijk niet het gemeentehuis uit. Ook burgemeester Sijbers niet.
7: Ik ben voor die demonstratie. Ik vind het belangrijk dat we dat recht in Nederland hebben. Maar alle vormen van geweld, intimidatie en dergelijke keur ik af.
5: Volgens de politie was er een vervelende sfeer in Tholen. Het weer, een mix van zon en wolken vandaag, met eerst in het westen kans op een bui, later in het binnenland. Het wordt een graad of 21 en de komende dagen wordt het een stukje warmer en zien we de zon regelmatig. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein een kleine 10 minuten oponthoud. En de N50 Emmeloord-Zwolle bij Knopend Hattemerbroek ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt weer rustig in Overasselt. Inwoners mochten gisteren in de loop van de avond weer hun huis uit na een oproep om binnen te blijven. Maar niet iedereen hield zich daaraan. Onrust gisteravond bij het gemeentehuis van Tholen in Zeeland. Betogers demonstreerden daar tegen de plannen voor de tijdelijke opvang van 150 asielzoekers. Er kwam een extra raadsvergadering en buiten werd het zo onrustig dat niemand het gemeentehuis meer uit mocht. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. Door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, zon en wolken vandaag. Er kan ook lokaal nog een bui voorkomen en het is een graad of 21.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Mudrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Mudrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In Opsporing Verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet nader onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag verwacht ik meer bewolking dan gisteren in Lelystad. Ook kan een enkele bui ontstaan. Er zijn echter genoeg mooie momenten met de zon. In de eerste helft van de ochtend is het best fris. Vanmiddag wordt het bij een matige zuidwestenwind net als gisteren 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een beetje nattigheid. Daarbij koelt het niet verder af dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het overwegend bewolkt. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn. Ook is het soms nat. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag regent het vooral in de ochtend en in de middag. Een paar uur, soms flink door. De temperatuur is nog best aangenaam, maar de westelijke wind waait vrij krachtig, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 6 kilometer met 10 minuten vertraging. A1 Apeldoorn Amsterdam voor Hoevelaken 5 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Os voor Ravenstein 7 kilometer met een kleine 10 minuten extra reistijd. En tenslotte de N50 Emmeloord Zwolle voor Knoopend Hattemenbroek staat 5 kilometer file. En dat kost je 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 9 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Overasselt doet de politie ook vanochtend onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven, maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. Meer dan 230 oud-bewindspersonen, ambassadeurs, diplomaten en ambtenaren roepen het kabinet op om meer maatregelen te nemen tegen Israël. In een brief vragen ze onder meer om een volledig wapenembargo en het opschorten van het handelsverdrag tussen de EU en Israël, zegt deze ondertekenaar. Het
5: kabinet zit er nu ongeveer een half jaar en we constateren geen echte koerswijziging. Het gaat ons uiteindelijk om concrete stappen die duidelijk maken: dit is niet normaal en dit accepteren we niet. En we nemen onze eigen verplichtingen onder het internationaal recht daarbij serieus.
4: De ondertekenaars willen dat Nederland maatregelen nemen die effect hebben. De VS en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika viel het zuiden van het land aan. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een huwelijk plaatsvond. Daarbij zouden 4 doden zijn gevallen. Iran viel daarna Amerikaanse doelen in de regio aan, zegt correspondent David Poort.
6: Jordanië heeft het zwaarste verduren gekregen. Daar werd King Hussein Airbase een doelwit en een marinebasis aan de Golf van Aqaba. Dus het is weer goed losgegaan gisteravond en vannacht.
4: Jordanië zegt dat 13 Iraanse raketten zijn onderschept. En na Google is ook Apple gezwicht voor de Amerikaanse president Trump. In Apple Maps in de VS heet Lake Ontario nu ook Lake America. De naam die Trump aan het meer op de grens met Amerika en Canada heeft gegeven. En door de naamswijziging is de relatie tussen de twee landen verder verslechterd. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een buitje. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking, dan soms wat regen. En aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig bijzonderheden deze woensdagochtendspits in het midden van het land. Wat opvalt wel is de N50 Emmeloord richting Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek 4 kilometer met een kleine 10 minuten vertraging. En ook 10 minuten oponthoud op de N227 Wijk bij Duurstede richting Amersfoort. Voor de aansluiting met de A28 staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Hij staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek en ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen. En hij heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek, alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen en zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja, het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen, want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

0: zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet nader onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Vandaag verwacht ik meer bewolking dan gisteren in Lelystad. Ook kan een enkele bui ontstaan. Er zijn echter genoeg mooie momenten met de zon. In de eerste helft van de ochtend is het best fris. Vanmiddag wordt het bij een matige zuidwestenwind net als gisteren 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een beetje nattigheid. Daarbij koelt het niet verder af dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het overwegend bewolkt. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn. Ook is het soms nat. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag regent het vooral in de ochtend en in de middag. Een paar uur, soms flink door. De temperatuur is nog best aangenaam, maar de westelijke wind waait vrij krachtig, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
5: Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het midden van het land. De A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderloos een ongeluk gebeurt. Hier is de rechte rijstrook dicht in de vertraging 10 minuten. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 7 kilometer met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.
1: Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Augsburg in Zuid-Duitsland is het treinstation ontruimd na een explosie. Twee mensen raakten licht gewond. En ook liepen mensen gehoorschade op, meldt de omroep in Beieren. Ramen aan het stationsgebouw zijn beschadigd en het treinverkeer ligt stil. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Meer informatie wil hij volgens het ANP niet geven. Na de ramp vorige week raakten er 3 Nederlanders vermist in Nepal en Tibet. Het dodental van de vloedgolven in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. In Overasselt doet de politie ook vanochtend nog onderzoek naar het geweld van gisternacht. Er wordt onder meer gezocht naar bewijsmateriaal. Na de schietpartij, waarbij tientallen gewapende mensen betrokken waren, vroeg de politie inwoners om binnen te blijven. Maar inmiddels is het gevaar geweken. Tot nu toe zijn 34 mensen aangehouden. De politie zegt geen aanwijzingen te hebben dat er nog verdachten in de omgeving zijn. Vandaag wordt geprobeerd om meer bewijsmateriaal te verzamelen. Het weer geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert morgen weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het midden van het land. Om te beginnen de A1 namens voortrichting Apeldoorn. Voor Hoenderloo gebeurde een ongeluk. De rechterrijstrook is nog altijd dicht. Vertraging een half uur. En de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Voor Kootwijk 7 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodoxe religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet nader onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag verwacht ik meer bewolking dan gisteren in Lelystad. Ook kan een enkele bui ontstaan. Er zijn echter genoeg mooie momenten met de zon. In de eerste helft van de ochtend is het best fris. Vanmiddag wordt het bij een matige zuidwestenwind net als gisteren 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een beetje nattigheid. Daarbij koelt het niet verder af dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het overwegend bewolkt. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn. Ook is het soms nat. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag regent het vooral in de ochtend en in de middag. Een paar uur, soms flink door. De temperatuur is nog best aangenaam, maar de westelijke wind waait vrij krachtig, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: meer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Volgens de politie was er minstens één ontploffing. Wie er achter die incidenten zit, is niet duidelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft contact met één vermiste Nederlander in Nepal. Het is een vrouw die daar woont, zegt minister Berendsen. Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat zij nu in de hoofdstad Kathmandu is. Bij de vloedgolf van vorige week in Nepal en Tibet raakten drie Nederlanders vermist. Het dodental van de natuurramp in de regio staat op meer dan 1000. En nog altijd worden duizenden mensen vermist. Het treinstation in het Duitse Augsburg is korte tijd ontruimd geweest. Vannacht was er een plofkraak bij een juwelier in de buurt. Twee mensen raakten daarbij licht gewond. Vanochtend werd op het station een verdacht voorwerp gevonden, maar dat bleek loos alarm. Augsburg ligt tussen München en Stuttgart. Het treinverkeer lag er anderhalf uur stil. Nederland heeft de Russische ambassadeur ontboden vanwege de drones met explosieven die zijn gevonden op en rond het vliegveld van Leipzig. Dat zei minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen, voorafgaand aan informeel overleg met ministers van Buitenlandse Zaken van de EU en andere Europese landen in Wicklow in Ierland. De Duitse regering zei gisteren dat Rusland verantwoordelijk is voor de drones op de luchthaven. Duitsland heeft ook de ambassadeur ontboden en sluit onder meer het Russische consulaat in Bonn en het Ruslandhuis in Berlijn. Het weer, geregeld zon en lokaal kans op een bui. Het wordt een graad of 21. Morgen vrij veel bewolking met soms wat regen. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Mudrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Mudrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In Opsporing Verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet nader onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Vandaag verwacht ik meer bewolking dan gisteren in Lelystad. Ook kan een enkele bui ontstaan. Er zijn echter genoeg mooie momenten met de zon. In de eerste helft van de ochtend is het best fris. Vanmiddag wordt het bij een matige zuidwestenwind net als gisteren 21 graden. Vanavond en vannacht wolkenvelden, mogelijk een beetje nattigheid. Daarbij koelt het niet verder af dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het overwegend bewolkt. Slechts af en toe komt de zon tevoorschijn. Ook is het soms nat. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag regent het vooral in de ochtend en in de middag. Een paar uur, soms flink door. De temperatuur is nog best aangenaam, maar de westelijke wind waait vrij krachtig, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl.
2: De hele dag dichtbij Radio Lelystad.
1: 12 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Oud-minister van Binnenlandse Zaken Ollongren vindt dat de tijdelijke coronawet eerder in had moeten gaan. Dat zei ze voor de enquêtecommissie Corona. In mei 2020 was die wet al klaar, zo verklaarde ze. Maar de urgentie werd niet gevoeld door de Kamer en het kabinet. Uiteindelijk duurde het tot december voordat de wet in werking trad. Daarmee konden maatregelen worden genomen zoals de mondkapjesplicht en het verbieden van festivals. Doordat er dus een periode was waarin er geen wettelijke basis was voor de maatregelen, werden volgens Ollongren meerdere grondrechten geschonden. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen omgekomen, melden de lokale autoriteiten. De bus ligt gekanteld op de weg tussen twee populaire plaatsen aan de Rode Zee, in het oosten van het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. Aan boord waren mensen uit Egypte en Jordanië. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. In Duitsland is opnieuw een incident geweest bij een hoogspanningsstation. Ditmaal in Bergheim in de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Er vielen gisteravond stroomleidingen uit na kortsluiting. De politie heeft onderzoek gedaan en gaat ervan uit dat het stroomstation is gesaboteerd. Het incident volgt op een voorval gisterochtend in de deelstaat Brandenburg in het zuidoosten van Duitsland. Daar werden bij een hoogspanningsstation zelfgemaakte explosieven gevonden. Wie er achter de incidenten zit is niet duidelijk. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens noemt het onaanvaardbaar hoe met de dieren wordt omgegaan. En hij zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. Het weer, een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan er hier en daar wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk- en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind, windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De politie doet onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn 4 gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt iets in het Engels met een zwaar accent. Hij zegt dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. Als dat niet gebeurt, dan wordt iedereen die G. lief heeft en met hem samen heeft gewerkt vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt of nep is. De politie onderzoekt dat. In Noorwegen geldt de komende maand een periode van rouw voor het Koninklijk Huis, vanwege het overlijden van koning Harald. Alle activiteiten van de leden zijn geschrapt tot 9 oktober, precies een maand na de begrafenis. Die is volgende week woensdag en wordt in Nederland live uitgezonden door de NOS. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Bij een busongeluk in Egypte zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. De bus zou onderweg zijn geweest van de hoofdstad Cairo naar de Jordaanese hoofdstad Amman. De bus ligt gekanteld op de weg tussen 2 populaire plaatsen aan de Rode Zee op het Sinaï-schiereiland. Naast de doden raakten ook ruim 20 mensen gewond. In de bus zaten Egyptenaren en Jordaniërs. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Staatssecretaris Erkens is geschokt door undercoverbeelden van actiegroep Animal Rights op konijnenhouderijen. Te zien is hoe levende vleeskonijnen bij de oren of kop worden gepakt en in kratten worden gegooid. Zieke dieren worden soms doodgeslagen op de grond. De beelden zijn gemaakt op 16 Nederlandse bedrijven. Erkens zegt dat de NVWA de beelden gaat onderzoeken. En als daaruit blijkt dat er sprake is van mishandeling, dan kunnen de konijnenhouderijen worden vervolgd. Het weer. Een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan het wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In Opsporing Verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodoxe religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
2: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politie heeft een nieuwe verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. En daarbij komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd de afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van Overasselt. De politie doet ook onderzoek naar een dreigvideo aan het adres van Jan G. Junior. De man die het doelwit zou zijn van het geweld van gisteren in Overasselt. In de video zijn vier gemaskerde mannen met zware wapens te zien. Een van hen zegt in gebrekkig Engels met een zwaar accent dat G. een partij cocaïne heeft gestolen en dat hij 12 uur heeft om die terug te geven. En doet hij dat niet, dan wordt iedereen die G. lief heeft vermoord, luidt het dreigement. Het is niet duidelijk of de video echt is of nep, de politie onderzoekt dat nog. Wel worden in de video details genoemd die niet openbaar zijn gemaakt. Onder meer dat het gaat om een partij drugs van ruim 1200 kilo. De Duitse politie onderzoekt of er sprake is van een terroristisch motief bij de explosie en sabotage bij een hoogspanningsstation in de oostelijke deelstaat Brandenburg. Het doel van de aanval kan zijn geweest om de stroomvoorziening in Duitsland te destabiliseren, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond was er in de buurt van Keulen ook een incident bij een hoogspanningsstation. En de politie gaat ervan uit dat dat stroomstation is gesaboteerd. Of er een verband is met de actie in Brandenburg wordt nog onderzocht. Nederland mag nog altijd geen asielzoekers terugsturen naar Italië. De rechtbank in Den Haag zegt dat de leefomstandigheden van teruggestuurde asielzoekers niet kan worden gegarandeerd. Asielminister Van den Brink gaat ervan uit dat de situatie in Italië beter is geworden na het ingaan van het Europese Migratiepact. Daarin staan allemaal verplichtingen voor landen. Maar de rechtbank stelt dat Van den Brink dat niet goed genoeg kan aantonen. De zaak werd aangespannen door een Russische asielzoeker die niet wil worden teruggestuurd naar Italië. Het weer, er is sprake van een afwisseling van zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en er kan her en der regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Een ongeluk veroorzaakt viel op de A1 richting Amsterdam vanuit Amersfoort. Bij afrit Hilversum Noord is de rechter rijstrook dicht. Vanaf Baarn heb je ongeveer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In Opsporing Verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodoxe religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet nader onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum is de vertraging 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A6 Muiden richting Lelystad voor Lelystad Airport, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Oud-minister Fred Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft bij de coronacommissie erkend dat hij kritisch was over sommige burgemeesters. Hij vond dat de burgemeesters in het Veiligheidsberaad onterecht nog eens ministerraadje gingen spelen over zaken waar de landelijke politiek al een besluit over had genomen. En hij geeft ook toe dat er in het kabinet werd gemort als het Veiligheidsberaad stelde dat een bedachte maatregel niet werkbaar was. Burgemeesters die coronamaatregelen niet streng wilden handhaven heeft Grapperhaus aangesproken. Maar het waren daar volgens hem maar een handvol. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus ging het vanuit de VS en Canada naar Londen, heeft DNB bekendgemaakt. Dat is bijna een kwart van de 313 ton goud die de centrale bank in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op de ernstige crisis. In Londen kan het goud sneller worden verkocht. De Nederlandse bank is ook bezorgd over de verslechterde situatie tussen Europa en de VS sinds de terugkeer van president Trump. De poging tot een drone-aanval op het vliegveld van de Duitse stad Leipzig is een nieuwe escalatie van Russische activiteiten op Europese bodem. Dat zegt voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Als de aanval was geslaagd, dan had dat volgens haar tot doden kunnen leiden. Volgens von der Leyen staat het incident niet op zichzelf en is er een breder patroon van steeds gevaarlijker incidenten. De politie heeft nog een verdachte aangehouden voor de schietpartij in Overasselt. Daarmee komt het aantal mensen dat is opgepakt op 35. De verdachte werd afgelopen nacht gearresteerd in de omgeving van de Gelderse plaats. Gisternacht liep een grote groep mannen, gemaskerd en met zware wapens, richting het huis van een familie die wordt gelinkt aan drugscriminaliteit. Daar schoten ze de bewaker dood. Het weer, afwisselend zon en wolken. Lokaal kan er een bui vallen. Het is een graad of 21. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan er wat regen vallen. Morgen grijs en soms wat regen bij opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Voor afrit Hoenderlo 5 minuten vertraging. A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Oostvaarders en Lelystad Airport 20 minuten. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en Knoop het Waterberg 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Mudrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Mudrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodoxe religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind, windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In het midden van het land staan files op de A12 Utrecht richting Arnhem voor Waterberg 10 minuten vertraging. De A325 Nijmegen richting Arnhem voor Presikhaaf 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven ontvangen door premier Jetten. De twee politici voeren gesprekken over de internationale politiek, waaronder de oorlog in Oekraïne en de situatie in het Midden-Oosten. Maar het zal voornamelijk ook gaan over de tech-industrie. Ook ASML en een aantal Franse techbedrijven schuiven daarbij aan. Macron en Jetten willen dat Europa zijn strategische positie op technologisch gebied versterkt. Duitsland heeft 2 verdachten in beeld voor het drone-incident in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De verdachten die in beeld zijn komen uit Letland en Belarus, maar ze hebben ook een Russisch paspoort. Duitsland zei gisteren dat Rusland achter de drone-actie in Leipzig zit. En ook de Europese Commissie en de NAVO houden Rusland verantwoordelijk, zeiden ze vandaag. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt luchtvaartmaatschappijen dat ze het Russische luchtruim moeten mijden. Volgens hem vliegen daar nu zoveel Oekraïense drones dat vliegtuigen het risico lopen geraakt te worden. Hij voegde eraan toe dat Oekraïne burgertoestellen niet zal aanvallen. Sinds de oorlog met Oekraïne is het vliegverkeer boven Rusland afgenomen. Rusland heeft luchtvaartmaatschappijen uit de Europese Unie bijvoorbeeld uitgesloten. Wel vliegen nog maatschappijen uit onder meer China, India en Turkije door het Russische luchtruim. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. De rest is in de VS en Canada verkocht. En voor hetzelfde bedrag is in Londen weer goud aangekocht, heeft een DNB bekendgemaakt. Het ging om bijna een kwart van de 313 ton goud die Nederland in de VS en Canada had opgeslagen. DNB zegt dat het goud is verplaatst om beter voorbereid te zijn op ernstige crisis. Het weer bewolkt met af en toe zon en verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio heb je vooral vertraging op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem. Tussen Elst en Westervoort staat namelijk 5 kilometer door een pechgeval. Linkerrijstrook is dicht, op onthoud is 3 kwartier. Op de N50 Emmeloord-Zwolle doe je 10 minuten langer over bij Kampen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
2: dichtbij. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Franse president Macron is in Eindhoven voor overleg met premier Jetten en vertegenwoordigers van de chipmachinefabrikant ASML. Beide regeringsleiders willen Europa zelfstandiger maken op IT-gebied. Duitsland heeft een Let en een man uit Belarus in beeld voor de verijdelde drone-aanval in Leipzig van vorige maand. Een drone met een explosief en een ontsteker werd gevonden vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Nederlandse bank heeft dit jaar zo'n 86 ton van de Nederlandse voorraad goud verplaatst. Tussen maart en augustus is een deel overgebracht van de VS naar Zeist. Nederland wil beter voorbereid zijn op eventuele crisis. Het weer vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en dan kan lokaal regen gaan vallen. Morgen is het bewolkt met opnieuw regen en opnieuw 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Mudrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Mudrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet nader onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind, windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
8: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo 10 minuten vertraging. A12 richting Duitsland, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 20 minuten extra. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort een half uur vertraging. Er heeft daar een auto met pech gestaan. Tot slot de N50 van Emmeloord naar Zwolle tussen Enzo en Kampen Zuid, 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Of onder de verdachten ook de bewoners van het huis zijn waar de schietpartij was, wil de politie niet zeggen. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. In de Spaanse exclave, die een maand geleden vanuit Marokko werd bestormd, zitten nog steeds duizenden migranten. Inwoners van Ceuta maken zich zorgen over deze uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. Maar er is ook toenemende kritiek op de regering Sanchez, omdat die te lax zou zijn. Sanchez noemt de oproep voor de manifestatie, die deels uit de koker van de oppositie komt, politiek gemotiveerd. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. Die moeten helpen drugsgeweld tegen te gaan. Want de steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel. En nu is op bewakingsbeelden niet te zien van wie die zijn. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer, bewolkt met af en toe zon, verspreid over het land kan er ook een bui vallen. Het is 19 graden op de Wadden tot 22 in het binnenland. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland heb je tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar 25 minuten vertraging. A28 Utrecht-Zwolle duurt er een kwartier langer over voor het knooppunt Hoevelaken. En de A325 Nijmegen richting Arnhem tussen Elden en Presikhaven een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
3: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Spanje neemt de druk op de regering toe in de nasleep van de migrantencrisis in Ceuta. Inwoners maken zich zorgen over de uitzichtloze situatie. En uit solidariteit met hen zijn er vanavond in meerdere Spaanse steden manifestaties. En in België krijgen elektrische steps mogelijk een verplichte nummerplaat. De minister van Binnenlandse Zaken wil zo drugscriminaliteit aanpakken. In Brussel zijn verschillende schietpartijen geweest tussen drugsbendes. Die gebruiken de steps vaak. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en 21 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijvenmatrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Madran zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In opsporing verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodox religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind, windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dat loopt vooral vast in de regio bij Arnhem. Op de A12 richting Duitsland staat namelijk 11 kilometer tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging is 3 kwartier. Daardoor weer file op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen Elden en knooppunt Velperbroek. Het oponthoudt 1/2 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. Ook zijn er opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De familie wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. Een bewaker werd gisteren doodgeschoten door een groep gemaskerde mannen. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die reist de komende weken door het land. Mensen kunnen er anoniem en zonder boete hun vuurwerk inleveren dat sinds 1 augustus verboden is. De bus startte in Terneuzen en de gemeente is tevreden over de opbrengst. Alleen vuurwerk van de categorie F1 is nog legaal. Dat zijn trektouwtjes, sterretjes of sierfonteintjes voor op een taart. De inleverbus rijdt nog tot half oktober door het land. Bestellingen van onder meer de Bijenkorf en Bol worden weer normaal afgehandeld. Een maand geleden was er een hek bij een logistiek bedrijf in Waalwijk. Daarbij zijn mogelijk persoonsgegevens gestolen. Inmiddels worden de pakketjes voor de meeste klanten van het bedrijf weer bezorgd zoals normaal. De 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De 21-jarige Brit van Visma Leasebike boekte in Lorca zijn 3e ritzegen van deze ronde. De Fransman Brian Coquart werd 2e, Jordi Meus uit België 3e. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen gaat het waaien. Het blijft bewolkt en af en toe valt er wat regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je tussen Arnhem-Noord en Duiven een kwartier vertraging. En op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredome en knooppunt Velperbroek staat 7 kilometer. En dat kost je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt zijn vandaag opnieuw wapens gevonden. Om wat voor wapens het gaat en hoeveel het er zijn, zegt de politie er niet bij. In Terneuzen is gisteren en vandaag 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder ingeleverd bij een speciale bus. Die rijdt de komende weken door het hele land. Mensen kunnen er zonder boete hun vuurwerk inleveren, dat sinds 1 augustus verboden is. En de 11e etappe in de Vuelta is gewonnen door Matthew Brennan. De Fransman Brian Coquart werd tweede en Jordi Meus uit België derde. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en lokaal kan het regenen. Morgen bewolkt, regen en opnieuw 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Ze noemen het zelf het leukste bedrijfsuitje van het jaar. De bedrijven Matrun. Dit jaar deden er 24 bedrijven mee aan het evenement, dat extra modderig was door de overvloedige regenval. In totaal waren het 300 deelnemers die de obstakels in het belevenissenbos probeerden te overwinnen. Zij kregen te maken met allerlei hindernissen, zoals touwbruggen en modderglijbanen. Teamwork was het sleutelwoord om het 5 kilometer lange parcours van start tot finish over te komen. De bedrijven Matrun zat dit jaar helemaal vol. Er was zelfs een wachtlijst. Bedrijven die dit jaar achter het net visten, maar volgend jaar wel van de partij willen zijn, is het dus gebaat om er op tijd bij te zijn. De kaartverkoop gaat in april van start. In Opsporing Verzocht heeft de politie maandagavond meer bekendgemaakt over de botresten die op 10 augustus zijn gevonden in het Roggebotse bos in Dronten. Dat gebeurde bij een zoekactie naar de al ruim 2 jaar vermiste Mark Jaskulski uit Dronten. De botresten bleken niet van hem te zijn, maar van een nog onbekende man. De nog niet geïdentificeerde man moet bij leven zo'n 1,85 meter lang zijn geweest. Hij had kort, donker haar en een donkere snor en baard. De oorzaak en omstandigheden van zijn dood worden nader onderzocht, net als bij benadering zijn leeftijd. Aan zijn gebit is onder meer te zien dat de man 2 wortelkanaalbehandelingen heeft ondergaan. Bij de botresten is een leren hanger gevonden in de vorm van een kruis met een orthodoxe religieuze afbeelding. Op dit moment wordt geschat dat hij daar tussen de 1,5 en 6 jaar in de grond heeft gelegen, maar ook hier moet na de onderzoek een betere schatting opleveren. De politie hoopt op tips die tot identificatie van de man kunnen leiden. Radio Lelystad heeft afscheid moeten nemen van programmamaker Wil de Vries. Wil is op 80-jarige leeftijd overleden. Decennia lang was hij bij Radio Lelystad te horen met zijn geliefde Nederlandstalige muziekprogramma Oud-Nederlands. Naast zijn radiowerk was Wil tientallen jaren actief als autorijinstructeur in Lelystad onder de naam Wigger de Vries. Duizenden Lelystedelingen leerden bij hem autorijden. Zijn stem en betrokkenheid zullen bij Radio Lelystad en bij vele luisteraars worden gemist. Wij wensen zijn familie en vrienden veel sterkte met dit verlies.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag hebben we met wisselende bewolking te maken in Lelystad. De komende uren is er ook ruimte voor de zon. Daarbij is het best aangenaam en waait er hooguit een matige zuidwestenwind, windkracht 3 in de stad. Vanavond en vannacht kan soms een beetje regen vallen, maar het is meestal droog. De temperatuur daalt niet verder dan 16 graden. Morgen en overmorgen is het anders. Het is overwegend bewolkt. De zon is slechts mondjesmaat te zien. Morgen komt verspreid over de hele dag een enkele bui voor. Vrijdag is het vooral in de ochtend en middag nat. Soms kan het behoorlijk regenen. Daarbij is de temperatuur nog prima. Waait er wel een stevige wind vanuit het westen, windkracht 5. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag een verdachte tas in Wijchen gevonden. De Telegraaf schrijft dat daar wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Ze worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De afgelopen maanden is een groot deel van de Nederlandse goudvoorraad vanuit de VS en Canada verplaatst. Het gaat om zo'n 86 ton goud, zegt economieredacteur Ruben Egg.
6: Nu zomaar opeens blijkt bijna 63% in Londen en Zeist te liggen. En de rest is nog verdeeld in de Verenigde Staten. Ja, de Nederlandse bank die zegt Londen is een betere plek om fysiek goud snel te verkopen als het crisis is. En daarom is het weggehaald uit de VS met name.
5: Het is niet allemaal fysiek verplaatst, maar in de VS en Canada verkocht en in Londen weer aangekocht. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn inlichtingendiensten met elkaar in gevecht geraakt. Agenten van de militaire inlichtingendienst vielen agenten van de Binnenlandse Veiligheidsdienst aan toen die bezig waren met een huiszoeking. Het was in de woning van een hoge officier die eerder deze week werd gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij het plannen van een terreuraanslag in Oekraïne. Golfer Tiger Woods mag 5 jaar niet autorijden en moet een boete van $1000 betalen. In maart was hij betrokken bij een auto-ongeluk. Niemand raakte gewond, maar de politie verdacht hem van rijden onder invloed. Woods heeft een schikking getroffen, waardoor hij niet de gevangenis in hoeft. Het weer vanavond bewolkt met af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, wolken en kans op regen bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

van harte welkom weer bij een aflevering van Muziektrip. En ik ga weer terug naar 1976. Ik heb 6 albums willekeurig uit de kast getrokken. En kwam erachter dat op één na ze eigenlijk allemaal uitkwamen tegen het einde van het jaar, zo vlak voor de kerstdagen. Heel slim. De eerste, ja, dat was een album wat uitkwam op 15 oktober 1976. The Electric Light Orchestra. Met het album A New World Record. En het eerste nummer wat je hoorde was Above the Clouds. Electric Light Orchestra, afkomstig uit Birmingham en ontstaan vanuit de formatie The Move, onder andere met Roy Wood en Jeff Lynne. Maar dit was melodieuze georchestreerde muziek met veel cello en vioolpartijen. In de jaren 80 werden alle strijkers ontslagen en werden vervangen door synthesizers. A New World Record is het 6e studioalbum. En ik ga zometeen Tightrope draaien. En dat is de dramatische opener voordat het overgaat in een upbeat popsong. Het gaat over iemand die moeilijkheden heeft en hulp wil. Goed, Electric Light Orchestra.

Stevie Wonder was dat met If It's Magic van het album Songs in the Key of Life. Ja, in 1962 begon hij als 11-jarige aan zijn carrière. Hij nam zijn eerste plaat op en toen heette hij eigenlijk nog Little Stevie. En in het begin was hij netjes aan het opnemen volgens het keurslijf van de platenmaatschappij. Maar daar had hij niet zoveel zin in en hij wilde gewoon meer zeggenschap over zijn muziek in de jaren 70. En uiteindelijk lukte het dan ook wel. Songs in the Key of Life, ja, meer een invloedrijk album. En het is zijn 18e studioalbum. En het is een dubbel album. Er staan 17 nummers op. En de nummers die ik draai zijn geen single. Knocks Me Off My Feet is geen single. Maar werd 4 jaar later wel de B-kant van een nummer. En dat heette I Ain't Gonna Stand For It. Knocks Me Off My Feet is veel gecoverd. Onder andere door Luther Vandross in 1996. Het is een liefdesliedje. Het gaat over een man die toch wel een beetje week in de benen is als die verliefd is op een dame. Goed, Stevie Wonder en Knocks Me Off My Feet.

En na Stevie Wonder, Joni Mitchell, de Canadese zangeres, geboren op 7 november 1943 en inmiddels 82 jaar. Ten tijde van dit album was ze 32, het album Hegira. En het kwam uit op 21 november van 1976. Bekendste nummers van Joni Mitchell, Both Sides Now, Big Yellow Taxi en Woodstock. Dit was het nummer A Strange Boy. Joni Mitchell kreeg als 7-jarige pianoles. Maar ja, toen ze 9 was, kreeg ze polio en werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Ze ging daar zingen voor medepatiënten en kreeg uiteindelijk een boek over Pete Seeger en leerde daar gitaar en ukulele spelen op een gegeven moment. Dit album, Hegira, is het 8e album wat ze uitbracht en is geschreven tijdens het vele reizen in 1975-1976. Het bekendste nummer, althans voor mij, was dat toen Coyote, wat ik oorspronkelijk ken van The Last Waltz van de band. Daar leerde ik dat nummer kennen. En ik draaide dus net A Strange Boy en nu ga je luisteren naar Amelia.

Dit nummer staat op het 10e album van de formatie Chicago. Het nummer Another Rainy Day in New York City. Chicago, ik heb ze ooit live mogen zien in 1989. Dankzij, ik werkte toen nog bij de KLM en Northwest Airlines. En ze gingen samen en dat werd gevierd door de band Chicago naar Amsterdam te sturen. Erg leuk optreden, moet ik zeggen. Chicago, ja, dat album 10. Het wordt ook wel de Chocolate Album genoemd vanwege de hoes. Zeer bruin, zeer chocoladeachtig. Het is opgenomen op de Caribou Ranch. Dit nummer is geschreven door Robert Lang, maar Peter Cetera die zong het. Het werd een single. Het was pop, jazzy, rocksong met reggae-invloeden. Het enige typische Chicago-nummer op dit album volgens Leslie en Ryan. Van het blad The Register. De algemene kritieken waren wel dat er meer van dat album werd verwacht. Er staat één groot nummer op wat eigenlijk iedereen wel kent. Dat is If You Leave Me Now. Maar de opener van dat album is Once or Twice.

Vanaf 1970 ben ik al fan van L. Stewart en inmiddels is hij 81 jaar en gestopt met optreden. Jarig op 5 september. Hij begon als folkzanger, maar hij kreeg het goed voor elkaar om verhalen en karakters en gebeurtenissen in zijn liedjes te verwerken. En die gebeurtenissen waren vaak de geschiedenisverhalen. Zijn 7e album, Year of the Cat, met Alan Parsons als producer, was een knoepert van een album. On the Board en Year of the Cat, die deden het erg goed in de hitlijsten. Je hoorde net Sand in Your Shoes. En zometeen ga ik Lord Grenville draaien. Maar de hoes is gemaakt door Hypnosis en Colin Edgy. En Lord Grenville, dat was Sir Richard Grenville. Dat was een commandant bij de marine toen de tijd. Een tragische dood in 1591. Want de Spaanse vloot die was groter dan verwacht. En hij werd verslagen bij Flores Island. Want hij moest Cornwall en Devon verdedigen. En dat is helaas mislukt voor hem. Alsmede zijn leven. Goed. Genoeg gepraat weer. L. Stewart en Lord Grenville.

Ja, bedank je voor de fans. De titel was weer gericht via de Marx Brothers, net zoals A Night at the Opera, A Day at the Races. Zoals gezegd, een soort bedankje voor de Japanse fans. En nu ga ik je laten horen Drowse, geschreven door, Roger Taylor. En de man die denkt aan zijn onbezorgde tienerjaren. En je hoort ook geen Freddie Mercury, geen Brian May op gitaar. Hij heeft het helemaal zelf gedaan. En dat is ook tevens het laatste vocale nummer weer voor deze aflevering van Muziektrip. Op donderdag staat alles weer op de Facebookpagina van Muziektrip. En ik ben er volgende week weer met een andere uitzending. En graag weer tot dan.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het dodental van de Amerikaanse aanvallen op Iran gisteren is opgelopen tot 19. Bij een van de aanvallen werd een huis geraakt waar een bruiloft aan de gang was. Daar vielen zeker 4 doden en tientallen gewonden. De Amerikanen ontkennen dat burgers het doelwit waren. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Daarnaast zijn er vandaag opnieuw voertuigen en ook gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt. Die worden allemaal verhoord. De politie praat ook met de bewoners van het huis waar de schietpartij was. De politie wil niet zeggen of zij ook zijn aangehouden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken wil dat er kentekenplaten komen op elektrische steps. De steps worden regelmatig gezien bij schietpartijen tussen drugsbendes in Brussel en vaak blijft onbekend wie erop staat. De minister steekt ook meer geld in opleidingen bij politie en justitie.
2: Expertise alleen volstaat niet als onze mensen niet over de nodige middelen op het terrein beschikken. Daarom hebben we ook fors geïnvesteerd in het wagenpark van de federale politie met bijna 200 nieuwe voertuigen.
1: De minister wil ook kijken of het leger de politie vaker kan helpen bij het bestrijden van drugsgeweld. Een man uit Groningen moet per direct stoppen met zich voor te doen als hulpverlener. Dat zegt de inspectie na meerdere meldingen over de student verpleegkunde. Hij deed zich de afgelopen jaren voor als ambulancebroeder, brandweerman of agent, zonder dat hij over de juiste papieren beschikte. Er lopen meerdere rechtszaken tegen de man. De inspectie wil dat hij nu alvast stopt met zijn eenmanszaak. Daarmee biedt hij nu EHBO-diensten bij evenementen aan. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.
4: Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Negen uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Na het geweld van gisternacht in Overasselt is vandaag een verdachte tas gevonden. Verslaggever Simone Langejan is in Overasselt.
2: Het zou gaan om een tas met vuurwapens gevonden in de bosjes bij een carpoolplaats hier in Wijchen, vlakbij. Ja, de politie wil niet reageren over de inhoud van de tas, maar zegt wel het mee te nemen in het

0: onderzoek.
1: Ook zijn vandaag weer voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Vannacht werd een 35e verdachte opgepakt na de schietpartij van gisternacht. Bij de moordpoging op een Iranier in Schoonhoven eerder dit jaar is geen verband gevonden met het Iraanse regime. Justitieminister Van Wil hield rekening met een opdracht uit Teheran, maar daar is geen bewijs voor. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
2: Het Openbaar Ministerie zegt ook, we hebben onderzoek gedaan, maar we kunnen op dit moment geen link met het Iraanse regime vaststellen. En ook de verdachte die bekend heeft, die zegt, ja, ik heb niks met Iran en ik weet ook niks van Iran.
1: Het OM stelde wel vast dat de verdachte een vooropgezet plan had om de Iranier in Schoonhoven te doden. De eerste opbrengst van de landelijke inzameling van vuurwerk is 10 kilo vuurwerk en 700 gram flitspoeder. Dat was in de gemeente Terneuzen, waar gisteren de inzamelactie van start ging. Het busje waar mensen hun vuurwerk kunnen inleveren doet de komende 6 weken zo'n 35 plekken aan. En Feyenoord heeft op de laatste dag dat de transfermarkt open is aanvaller Nelson terug naar Rotterdam gehaald. De 26-jarige Engelsman speelde 4 jaar geleden ook al voor Feyenoord. Reece Nelson was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. In zijn eerdere periode bij Feyenoord speelde hij ruim 30 duels, waarin hij 4 keer scoorde en 7 assists gaf. Het weer vanavond bewolkt en af en toe een bui. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wind, bewolkt en af en toe regen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op het.

0: Dit is Pas op Herrie met Martien Reinders en Piotr Gieling.
1: Goedenavond en welkom bij het hardste programma uit je regio. Je luistert hier naar
2: Pas op Herrie.
1: En dit keer klopt het. Het is inderdaad Piotr en Martien.
2: Ja, aankondiging klopt, ja.
1: Er wordt druk gewerkt aan nieuwe jingles en dat soort dingen. Dus komt allemaal goed.
2: Ja, Tyler
1: gaan we er echt wel in betrekken.
2: Ja, dan raken luisteraars ook niet in de verwarring. Ja, wie is het nou?
1: Het heeft bij jou lang geduurd. Het heeft bij Charlotte lang geduurd. Ook toen de tijd dat Lars erbij kwam, heeft het lang geduurd. Dus het heeft tijd nodig, maar ze komen echt wel.
2: Ja.
1: Tyler is helaas door ziekte geveld. Dus die kan helaas niet aanwezig zijn. Dus vandaar dat je alleen mij en Martien hier ziet zitten.
2: Nou ja, goed. We maken er het mooiste van vanavond.
1: Tuurlijk, we maken er weer een lekkere uitzending van. Hell Metal.
2: Ja, het is wel aan elkaar geschreven, maar... Ze vormgeven het heel mooi.
1: Ja. en de titel van het nummer was Gla.
2: Nee, het is geen typfout. Nee. Zo is het.
1: Zo schrijf je echt de titel, M-G-L-A. En de L zit eigenlijk nog een klein streepje doorheen. Het is een Pools woord en het betekent mist. Dus, dan weet je dat ook. Er is trouwens ook een band die zo heet.
2: Ja.
1: Mgla.
2: Mgla. Maar goed, deze band is Italiaans. En het nieuwe album, Mgla, komt uit 4 september. Dus als je dat vond, nou, wacht nog even.
1: Aankomende vrijdag.
2: Ja.
1: Ja, wat hebben wij vanavond allemaal in het programma? Een paar hele goede nieuwe promo's.
2: Zeker wel.
1: De eerstvolgende die zo meteen komt, ben ik heel erg blij mee. En die klinkt ook verschrikkelijk gaaf.
2: Ja.
1: Maar er zitten nog een paar goede promo's tussen. Onder andere die van Camelot, het nieuwe nummer. En van Flotsam & Jetsam heeft ook weer een nieuwe single op de markt gegooid. Ook die albums komen er binnenkort aan. Voor de rest ook nog wat onbekendere bands.
2: En dat oud werk natuurlijk.
1: En we hebben wat oud werk erin zitten. Onze keuzes zitten er natuurlijk in. En we hebben een nieuwe Steven Maand.
2: Zeker.
1: Album van de maand, sorry. Het sluipt er nog steeds in, hè?
2: Ja. Vind je het gek na 25 jaar of wat?
1: Ja. Nou ja, we zijn begonnen met CD van de maand in 2006, als ik mij goed herinner.
2: Ja, kun je nagaan. Al 20 jaar. Nu dus, sinds kort dat we zeg maar album zeggen. Ja.
1: Precies. En sinds 3 jaar doen we nu album van de maand. Ja, dit is het derde jaar dat we album.
2: Ik vergeef het je.
1: Goed. Genoeg gekletst. Wij gaan weer wat muziek draaien. Zoals gezegd, de volgende promo, daar ben ik heel erg blij mee. Die is afgelopen... Ja, voor ons was het zaterdagochtend is hij gereleased. Deze nieuwe single.
2: Ja, we hebben 3 jaar moeten wachten op nieuw werk.
1: Ja.
2: En dit is het eerste voorproefje.
1: En wat een voorproefje dit is, zeg.
2: Ja.
1: De band heeft een nieuwe zanger. Misschien is het je totaal niet ontgaan dat Fear Factory nog steeds druk bezig is met zanger Milo Silvestro.
2: Ja.
1: Milo is een Italiaan. Deed op YouTube allerlei, hoe moet je dat zeggen, covers van Fear Factory. Hij zong dan mee met die nummers van Fear Factory. Dat deed hij op YouTube. En hij heeft toen ook gesolliciteerd toen bekend werd dat Burton eruit stapte om bij Fear Factory te zingen. En dat is hem gelukt.
2: Ik moet zeggen dat hij dus echt wel... Dat hij echt wel goed klinkt.
1: Ja, ik heb hem zelf... Hij heeft natuurlijk al de nodige live ervaring opgedaan. Want Fear Factory is behoorlijk aan het tour geweest... na het uitbrengen van Aggression Continuum.
2: Mm-hmm. Maar
1: dat zijn allemaal dingen... die heeft Burton allemaal ingezongen. Dus ja, hoe klinkt Milo Silvestro... Nu op de nummers die nieuw zijn?
2: Nou ja,
1: die Burton nog nooit gezongen heeft.
2: Die willen jullie niet onthouden, dus...
1: Daar gaan jullie nu naar luisteren. Dit is de nieuwe single van Fear Factory. Dit is Roboticist.
3: Pete, connect the neural scanner. We're ready to begin the transfer. Today, flesh becomes machine.
4: The mind moves!

0: Engelen aparte metal.
1: Ja. Ze komen uit met een nieuwe album in Dead Deities, 30 oktober. En een leuk feitje hiervan, zeg maar, is dat een van de artiesten die hier op meedrumt is Dave Lombardo van niemand minder dan Slayer, Misfits, Mr. Bungle en Dead Cross.
0: Ja.
1: Dus dan heb je wel een bekende tussen zitten.
0: Ja, Satanic Planet. Ik heb geen idee wie Sam Alito is en ik weet ook niet wie zijn moeder is. Maar het nummer heet in elk geval Sam Alito's Mom.
1: Ja, dat is de eerste single, zeg maar, die ze uitgebracht is. Maar er is ook een videoclip van. Dus vandaar dat we hem deze nu hier draaien.
0: Ja, lekker hoor.
1: Ja.
0: De volgende band is Aschgrauw. Nou ja, ik hoef natuurlijk niet te vertellen waar deze band vandaan komt.
1: Voor de kenners onder ons, die zullen wel weten. Maar de niet-kenners. Ze komen uit Groesbeek.
0: Ja, Gelderland, Nederland.
1: Ja, in Nederland. Dus, en ze hebben een nieuw album uit.
0: Zevende al.
1: Ja. Hij komt uit 14 november. Maar kijk, we hebben alvast de eerste single van hun binnengekregen. Schaduwganger.

0: Dit nummer heet Hard to Regret en het kwam van de band Collider. Eigenlijk is dat één man, Stefan Lange. Die doet in principe zang, gitaar, bas. Het enige wat hij niet doet is drums.
1: Drumcomputer?
0: Nee, daar heeft hij iemand voor ingehuurd. Geen drumcomputer.
1: Maar het klinkt behoorlijk tam voor een melodic death metal genre. Dus,
0: ja, ik denk dat dit een van de rustigste tracks is op het nieuwe album wat uit moet komen.
1: Ik denk eerder dat dit de ballad is.
0: Ja, zo zou je het ongeveer kunnen noemen. Ja. Het nieuwe album heet overigens The Explorer en komt uit op 23 oktober.
1: Nou ja, goed, dus. Lekker.
0: En ja, hij heeft een thema gekozen wat anders dan ruimtereizen of fantasy met draken en dat soort dingen. Nee, hij is teruggegaan naar de beginselen van de mensheid, zeg maar. Het reizen rond de wereld van ja, bijvoorbeeld de Polynesiërs.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar heeft hij zijn verhalen op gebaseerd. Dus wel interessant.
1: Zeker.
0: Maar nog even wachten, dus 23 oktober komt die. Het is half. Dat betekent de eerste keuzeplaat. Ik mag weer eens aftrappen. Dus we roleren dat zo lekker. Hè? Dus ja. Vorige week was ik als laatste, dan verhuis ik nu als eerste. ik heb deze week gekozen voor een band die heel veel mensen misschien zijdelings wel kennen als je een Type O Negative fan bent.
1: Ja, voor die liefhebbers wel. Voor de nieuwere, zeg maar. Totaal niks, zeggen ze dan.
0: Ze worden afgekort tot APHND. Oftewel, wat Lars altijd zei, punt.
1: Punt.
0: De volledige naam is A Pale Horse Named Death.
1: Ja.
0: Is opgericht door een voormalig drummer van Type O Negative. Sal Ambrusco. Ambruscato, moet ik zeggen. Sal Ambruscato.
1: Ja.
0: Hij doet de drums, hij doet de vocalen. En sinds 2010 speelt hij ook gitaar in zijn eigen band.
1: Zie je,
0: dus ja. Ik weet niet of hij dan ook drums. Want ze hebben volgens mij nu een nieuwe drummer daarvoor ingewerkt. Ik weet dat Johnny Kelly, voormalig drummer van Type O Negative, ook een tijdje in deze band heeft.
1: Ja, toch? Ik zat dat te denken. Ik denk van, Chris Hamilton is ook drums.
0: Ja,
1: sinds
0: Chris Hamilton is de huidige drummer. En Johnny Kelly is in 2018 tot 2020 drummer geweest van de band. Maar goed, A Pale Horse Named Death. Het is natuurlijk een beetje hetzelfde als wat Type O Negative doet. Alleen is dit wat niet zo theatraal als Type O. Niet al te veel keyboards, maar meer het gothic gedeelte en het doom gedeelte van Type O Negative. En ja, dat maakt A Pale Horse Named Death best wel een beetje een aparte band. Hun eerste album kwam uit in 2011, heet And Hell Will Follow Me. En daarvan heb ik één track uitgezocht en dat is een beetje de opener. Het begint namelijk met een instrumentaaltje dat heet And Hell Will Follow Me. En daarna komt het nummer wat ik vanavond voor jullie heb uitgekozen. Dit is As Black As My Heart.

0: Ja, zo gaat u er even door.
1: Hertz Melta en de Kiss are alt-right.
2: Ja, alt-right.
1: Nee, niet all-right, alt-right.
2: Alt-right. Ja, leuk.
1: De alts op je toetsenbord en zo, weet je wel. Dus de jeugd van tegenwoordig. Ja, leuke single.
2: Ja, zeker leuk. Echt wel.
1: We gaan even terug naar een oudje.
2: We gaan even terug naar 1988.
1: 88 alweer.
2: Ja, ik denk van... we hebben toch al zo weinig muziek in de lijst staan. Laat ik er nog wel eens een lekker oudje in gooien van Death. Afkomstig van het album Leprosy. En ik wil jullie dit nummer niet onthouden.
0: Pull the plug.

0: Hobbit.
1: Yeah.
0: Met Barney.
1: Met Barney. Ja. We beginnen die Barney niet kennen.
0: Dat is van Napalm Death.
1: Napalm Death. We gaan gauw verder met de band Abysses.
2: Ja, ik kon ze gewoon even niks vinden, maar... Ik kan niet bij jou te lijst staan.
1: Die zal ongetwijfeld in mijn mailbox gezeten hebben. Nieuwe single hebben ze uitgebracht van hun aankomende album. Eens even kijken. Dat album komt... album is gereleased. Nee, 23 oktober komt het album uit. En de single het album heet overigens The Rain. De single die uitgebracht is, is nu beluisterbaar. En die gaan wij ook draaien. Dit is Destined to Die.

0: Tempest Bound by Premier. Finse melodic death metal.
1: Het klinkt elke keer weer leuk.
0: en ze zijn ook niet allemaal hetzelfde.
1: Nee, het klinkt gewoon lekker.
0: De laatste plaat is weer een keuzeplaat en die is voor jou, Martien.
1: Ja, en ik wilde eigenlijk inhaken op het feit, op het nieuws, zeg maar, dat ons vorige week Dolly Parton ontvallen is. Ze was voor iedereen een grote inspiratiebron eigenlijk. En er is nu een band die heet Bad Wolves. Daar zou ze eigenlijk haar stem aan lenen. Maar Bad Wolves heeft zeg maar nu hun eigen versie van Jolene uitgebracht.
0: Okay.
1: En ze zou eigenlijk, Dolly zou eigenlijk dat nummer gaan ter hoge brengen en samenwerken met hun. Zou de stem lenen. Maar deze is voor jullie. Jolene.
0: Tot zo.
1: Tot zo.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel. Maar de zakenman die als de opdrachtgever werd gezien werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. In het onderzoek naar de dodelijke schietpartij gisteren in Overasselt is vandaag in Wijchen een verdachte tas gevonden. De Telegraaf schrijft dat er wapens in zaten, maar de politie bevestigt dat niet. Het onderzoek in Overasselt ging vandaag intussen door, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Wagens, wapens in beslag genomen. Er zijn aanhoudingen geweest hier in de omgeving, verderop en zelfs aan de Belgische grens. En ja, dat wijst natuurlijk allemaal op dat het echt om een veel groter onderzoek gaat.
1: De politie wil niet zeggen of de bewoners van het huis waar de schietpartij was ook aangehouden zijn. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. Nelson is daar een van de oude bekenden, zegt sportredacteur Marjolein Kronenberg.
3: 2021-2022, toen werd hij al gehuurd voor Arsenal. Speelde hij ook een seizoen bij Feyenoord. Het jaar waarin Feyenoord...

0: Feyenoord de finale van de Conference League haalde. Goed jaar dus. 4 goals maakte hij toen. Niet al te veel, maar goed. Hij had wel een bijdrage natuurlijk in dat mooie jaar.
1: Hij was sinds deze zomer transfervrij nadat zijn contract bij Arsenal was ontbonden. En voor het eerst heeft een Nederlandse dartster een 9-darter gegooid op live tv. Noa Lien van Leuven gooide met 9 pijlen precies 501. Dat is de moeilijkste actie in de dartsport. Ze is na 2 Britten de 3e vrouw ooit die dat lukte tijdens een tv-toernooi. Van Leuven stond in de Britse Super Series tegenover de Duitser Daniel Klose. Ze verloor de partij wel met 2-4. Het weer, vooral in het noorden nog wat buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen eerst regen, later overal zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het komende uur kun je luisteren naar Pas op Harry.

0: welcome back.
1: Dit is Pas op Hedy.
2: Welkom.
3: Terug.
2: ja, we openden met de band Blood White.
4: Ja.
2: Ook weer Melodic Death.
4: Ook weer.
3: Maar het is wel een opkomende.
2: Ja.
3: Uit Duitsland. Ze zijn wel in 22 opgericht.
2: Ja, het is een vrij nieuwe band, inderdaad.
4: Ja.
2: We hebben er al een keer eerder een single van gehad. Dit Klopt. Was From Hell.
3: En afkomstig van een eerste album, debuutalbum, wat uit moet komen eind deze maand, 28 augustus. Getiteld From Hell.
2: Oké. Dus dat was het titelnummer.
3: Ook nog eens.
2: Dat is grappig, want voor de volgende plaat beginnen we ook met het titelnummer.
4: Ja.
2: Maar even nog, volgens mij hebben we wel heel vaak drieluik gehad.
4: Ja.
2: Maar de oplossingen niet gegeven. Dus volgens mij missen we er nog een aantal die we eventjes moeten behandelen, denk ik.
4: Mm-hmm.
2: Eens even kijken, wanneer... we hadden natuurlijk ook heel veel gasten.
4: Ook dat.
2: Even kijken, de 29e, maar dat hebben we denk ik wel gedaan. Dat had met Type O Negative te maken.
4: Ja, klopt.
2: Allemaal een beetje dat doemie-achtige. Laten we gewoon die van vorige week nog even pakken. Sisters of Mercy met Lucretia My Reflection. De Butcher Sisters met Crazy Frog en Axel F.
4: Ja.
2: Sisters of Mercy, The Butcher Sisters. Daar had je al een klein beetje kunnen uithalen dat het iets met sisters te maken moest hebben.
4: Ja.
2: Maar ja, ga er dan nog maar eens eentje bij zoeken.
4: Ja.
2: En dan kom je uit, als je heel goed, heel goed zoekt, bij het nummer Burn in Hell van Dimmu Borgir. Wat oorspronkelijk van...
3: Twister Sister is.
2: Precies. Dus dat was de link van vorige week. Dus deze week mag je weer gaan puzzelen met... Blood White, die je net gehoord hebt, From Hell. Hell Metal met Mgla. En ja, dan moet je er nog eentje bij zoeken.
4: Ja.
2: En welke is het?
4: Ja, dat zeggen we je niet.
2: Dan gaan we je inderdaad nog niet verklappen.
3: Maar nu, de nieuwe...
2: Tweede plaat van tweede uur, album van de maand.
4: Album van de maand.
2: Ja. Ik heb hem niet uitgekozen.
4: Nee, ik zag hem wel voorbij komen, maar ik dacht van...
2: Tyler heeft een balletje opgegooid.
3: Op zich geen verkeerde keuze. Een beetje Viking metal, volk ja. Viking metal. Als je ervan houdt, ja, het is leuk. Wij houden er ook van, vinden we leuk. Dus Amon en Maat gaan ook wel, is ook weer Viking metal, zeg maar. Maar dit klinkt ook wel lekker.
2: Vorige week hebben wij nog de nieuwe single gedraaid van dit album.
4: Ja.
2: En dit album moet dus aankomende vrijdag verschijnen.
4: Klopt.
2: Daarom gaan wij hem bombarderen als album van de maand september. En het gaat om de band Grimner. En Grimner hebben we vorige week Runestenen gedraaid.
4: Ja.
2: Vanavond gaan wij openen met de opener van het album. En zoals gezegd, net bij het andere nummer ook al... dit is ook het titelnummer van het album. Het nummer heet Stormvingar. Wat zoveel betekent als stormvleugels.
4: Ja.
2: Dus Stormvingar van Grimner.

0: Nou, een band die weinig introductie nodig heeft. Camelot, nieuwe single Sanctuary.
1: Ja, het klinkt als vernauwd.
0: Komt van hun nieuwe album wat komt... Nee, wat net uit is. Nee, komt nog.
1: Eind augustus.
0: Het is al augustus geweest. Het is september, toch?
1: Ja, het is nu september. Ja. 28 augustus kwam die uit.
0: Precies. Dark Asylum heet dat album. En Sanctuary was de single die wij nog hadden liggen.
1: Ja, zeker niet verkeerd.
0: Volgende band is... ik vind dit heel vreemd. Ze heette Malefic. En Malefic is een band uit de States die Black Death maakt.
1: Mm-hmm.
0: opgericht in 2003. In 2010 gestopt. In 2013 weer opgestart. Tot aan nu. Maar ze komen nu in 2026 pas met hun debuutalbum.
1: Ja, en daarvoor een paar demo's en een paar singles.
0: Ja, maar that's it. Dat is meestal niet zo belangrijk.
1: Nee, goed.
0: Niet eens een EP, zeg maar. Nee, alleen maar een singeltje. Nu pas dus een debuutalbum. Hun eerste full-length heet Impermanence. En daar hebben wij een track van gekregen. Je gaat luisteren naar Blood of the Throne.

0: Ja, en houdt ineens op.
1: Nou.
0: In mei van dit jaar kwamen ze met een nieuw album, Before the Birth of Light. Ik heb het over de band Sacriversum. Ze komen uit Polen. Ja, daar hebben wij niets van gedraaid. Dit was Meditates. Sorry, ja. Moet het wel goed zeggen. Mm-hmm. En dit komt van hun tweede album Soteria. En de reden waarom wij deze als promo hebben gekregen is omdat de oudere albums van de band Sacriversum opnieuw worden uitgegeven. Dus mocht je in de belangstelling zijn om die albums alsnog te bemachtigen, want ze waren volgens mij heel slecht verkrijgbaar, zijn ze dus weer opnieuw te verkrijgen.
1: Ik vond het zo gek. Ik had ook een heel ander nummer aangeleverd. Ik denk, nee, ik heb er niks van.
0: Dus, dit was Soteria, van het album Soteria Meditates. Dat betekent, het is bijna half. Dat we weer overgaan naar een keuzeplaat. En Tyler is nog niet geweest. Maar ja, die schittert van afwezigheid. Dus jij mag zijn praatje doen.
1: Oh, ik krijg de honneurs. Nou, we gaan mijn best doen. Hij heeft gekozen. Hij zegt: in maart 86 brachten de Japanse metal-legendes Loudness hun zesde studioalbum uit in hun thuisland. Het album Shadows of War. Een album met wat pit en een vrij rauwe mix, wat in die tijd voor dit soort bands eigenlijk vrij ongebruikelijk was. Later in hetzelfde jaar, rond de tijd van die Japanse release, heeft zanger Minoru Niihara alle vocals opnieuw ingezongen om alles snel wat gladder te maken. Ook de mix was een stuk meer gepolijst dan de Amerikaanse radio. Ja, in het Westen heeft het album dan ook een nieuwe titel Lightning Strikes gekregen. En het titelnummer van het album is hernoemd naar Ashes in the Sky. Maar ja, voor deze week wil hij toch het originele, rauwere versie van het titelnummer laten horen, waar hij dus persoonlijk de voorkeur aan geeft. Dus bij deze, Shadows of War van Loudness.

0: Een beetje een hardere variant van de nu-metal.
1: Ja, maar het klinkt wel lekker, moet ik zeggen.
0: Je hebt geluisterd naar Left to Suffer.
1: Komen met een nieuw album. Nee, zijn luid. Hebben al nieuw album uit afgelopen 27 augustus. Het album Unwelcome Guest.
0: Ja.
1: Oh nee, wacht even. Nee, dat komt. Nee, sorry. Verkeerde informatie. 9 oktober.
0: 9 oktober. Dan moet je nog een maandje wachten. Het nummer heette STFU, oftewel Shut the Fuck Up.
1: Ja, en dat kwam dus afgelopen 27 augustus uit.
0: Ja.
1: De single.
0: De single.
1: Ja, het album komt 9 oktober.
0: Nu gaan we wel even goed doen. Het nieuwe album van Flotsam & Jetsam is 28 augustus uitgekomen.
1: Ja.
0: Dat album heet Rats in the Temple. We hebben daar volgens mij al 2 singles van gehad. Rats in the Temple zelf en Harvesting the Hate. En ja, er is nog een 3e single uitgegeven. Maar ja, inmiddels heeft iedereen natuurlijk het hele album al gehoord. maar ja, wij moeten het natuurlijk doen met 1 keer in de week uitzenden. Dus
1: meer kunnen we niet doen, hè?
0: Sommige singles blijven wel eens even liggen. Dan komen ze net op donderdag uit of zo, weet je wel. En dan hebben we net onze uitzending gehad. Dus ja, dan moeten wij wachten tot de week erna dat we hem kunnen uitzenden. Nou, dat gaan we dan bij deze doen voor Flotsam & Jetsam. Dit is de laatste single van het album. The Edge of Nowhere.

0: not have democracy at this time. Time.
1: Ja, Gorefest hoorde je en de afsluiter van het album Falls.
2: Gouwe ouwe.
1: Ja, komt uit 92.
2: Ja, het is wel een gouden ouwe, dat wel.
1: Voor de metal is dat, mag je dat wel een gouden ouwe noemen, denk ik.
2: Ik vond het wel een lekker nummertje. Ik denk van, oh, gooi het er even in. Ik denk van, oh, ik denk, ja. Ja, we hebben vaak wat nieuwe werk gedraaid en zo. Ik denk het is niet wat oud.
1: Ja, nou ja, goed, je had al een paar oude platen al in de lijst gezet. Die van Death was ook 88.
2: Ja.
1: Dat is nog ouder.
2: Nog ouder.
1: En ja, Volbeat, ja, die was wat jonger, denk ik.
2: Ja, maar ja, goed, ik heb hem in de lijst gehoord vanwege dat hij met Barney was. Zeg maar. Dat vond ik wel een leuke snaar. Ik denk dat we nou toch wel een best dikke lijst hadden. Zeg maar, met een beetje van allemaal van dat zware spul. Ik denk van, nou, ga ik je lief nummertje van Volbeat pakken.
1: zijn wij toegekomen aan een band genaamd Ghost Kids. Zij bestaan nog niet zo heel erg lang. Sinds 2020 bestaan ze pas. Nou ja, goed, het is nu ook alweer 2026, dus dikke 6 jaar.
2: Ja, ze zijn wel lekker aan de weg aan het timmeren.
1: Ze komen uit Gelsenkirchen. Dat ligt volgens mij niet zo heel ver over de grens bij Venlo in de buurt.
2: Ik denk dat een uurtje rijden is hooguit.
1: Ja, zoiets. De vocalist daarvan is tevens medeoprichter van de band Electric Callboy. Alleen toen heette de band nog niet zo.
2: Nee, het was Eskimo.
1: Eskimo Callboy heette ze toen nog. Maar hij is daar weggegaan en is met Ghost Kid begonnen. En heel vaak wordt die naam ook geschreven met een streepje door de O. Dus ik weet niet of ze banden hebben met Scandinavië, maar...
2: Ik durf het niet te zeggen, nee. Het is, ze doen industrial, dus ja, goed. Ja, lekker.
1: Ja, we hebben een nieuwe single van ze.
2: I destroyed you.

0: Ghost Kids dus. En I Destroyed You.
1: Ja. Nou, we hebben zometeen nog één nummertje voor jullie. Maar eerst nog wat een huiselijke mededeling.
0: Nou ja, huishoudelijk. het is niet hier in huis. Maar goed, 12 september.
1: Ja, volgende week zaterdag. Mocht je niks te doen hebben, kom lekker naar Dronten. Wildbandfest, editie nummer 2.
0: Ja.
1: Gave bands. Mocht je er niks van weten. Mocht je ongaan zijn, kijk even op de socials. Wildbandfest. En
0: Wildman Metalfest zelfs?
1: Wildman Metalfest, dat is om precies te zijn. Als je anders kun je het niet vinden. Maar wel een dikke line-up. Hele mooie headliner.
0: Ja, Martyr staat als headliner. Heske zal daar spelen. Wat hebben we nog meer voor bandjes daar staan?
1: To Destroy.
0: To Destroy, ja, dit is de winnaar van de battle die ze gedaan hebben voor een plaatsje op de bill.
1: Ja, klopt.
0: Gewoon goede, lekkere bands. Begint 's middags en tot een uur of 11 's avonds. En dan kun je nog even, als je dat wil, blijven hangen tot een uur of 12:30. Maar dan is het echt afgelopen.
1: Ja.
0: Dus, 12 september dus. Niet vergeten, als je niks te doen hebt.
1: Nee, dus zeker komen. Wij zijn ook aanwezig. Wij verzorgen de muziek in de tussentijd, zeg maar, dat de bands gaan
0: wisselen. Ja.
1: Wisselen van de wacht, zeg maar, op het podium.
0: We gaan ook kijken of we wat interviews kunnen doen met diverse bands die daar rondlopen. Dus verwacht ook zeker dat wij nadat het festival is afgelopen, dat wij daar wat aandacht aan gaan besteden.
1: Nou ja, even nog wat namen. Inferum zijn subheadliner. Reform is ook subheadliner. Al genoemd, Hesken. Man as Plague. Voor degenen zeg maar, die hier helemaal los op gaan, die komen ook. al genoemd, To Destroy. En Opium Death Sticks uit Urk zijn ook van de partij.
0: Kijk, lekker line-upje.
1: En als een beetje mee zit, hebben wij een interview met Dystopia, die ook daar lekker losgaan.
0: Ja, we gaan eruit met een band genaamd Polivia. En dit is het nummer Power in the Blood. Graag tot volgende week.
1: Tot volgende week.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 11 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen begin 2024. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor. De man zegt zelf ook te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Richard K. staat terecht voor de moord op het echtpaar in Wijtenveen, met wie hij een conflict had over de verkoop van zijn geboortehuis. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang, maar na het verschijnen van de nieuwe getuigen vroeg de advocaat meer tijd voor zijn pleidooi en heeft tot 5 oktober de tijd gekregen van het hof. In Malta is de verdachte van de moord op onderzoeksjournalist Daphne Caruana Galizia vrijgesproken. Galizia werd in 2017 gedood door een autobom. Twee broers die de bom hadden geplaatst kregen 40 jaar cel, maar de zakenman, die als de opdrachtgever werd gezien, werd vandaag vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De verdachte van de schietpartij in Schoonhoven eerder dit jaar zegt niets te weten van een opdracht van Iran. De man schoot op een politiemedewerker met een Iraanse achtergrond. Minister Van Weel van Justitie zei daarna er rekening mee te houden dat Teheran erachter zat, maar het OM heeft geen link gevonden tussen de schietpartij en het Iraanse regime. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Het gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. De Engelsman Reece Nelson gaat bij Feyenoord spelen. Hij is op de laatste dag dat de transfermarkt open is naar Rotterdam gehaald. 4 jaar geleden speelde hij ook al voor Feyenoord. Het weer, vooral in het noorden nog buien. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgen begint de dag met regen in het noorden. Later overal vaker zon en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Honderdduizenden Spanjaarden zijn vanavond de straat opgegaan vanwege de crisis in de Spaanse exclave Ceuta. De demonstraties waren bedoeld om steun te betuigen aan de inwoners van de exclave, maar richtten zich ook op de linkse regering van premier Sanchez. De betogers vinden dat de regering te weinig doet aan de situatie in Ceuta. Een maand na de bestorming zwerven er nog altijd duizenden illegale migranten op straat. Bewoners voelen zich onveilig en er zijn vechtpartijen en seksueel geweld. Demonstraties waren onder meer in Madrid, Sevilla en Malaga. De advocaten van Richard K. hebben uitstel gekregen van hun pleidooi in het hoge beroep rond de moord op een echtpaar in Wijtenveen. Er melden zich gisteren nieuwe getuigen bij het advocatenkantoor, die zegt zelf te maken hebben gehad met pesterijen van het echtpaar. Het OM eiste gisteren in het hoge beroep opnieuw levenslang tegen K. voor de moord op het echtpaar. De middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat, werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer dan nog op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. Overdag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

cha-cha. Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Spaanse steden zijn vanavond mensen de straat opgegaan uit solidariteit met de inwoners van Ceuta. In de Spaanse exclave zitten nog altijd duizenden migranten na de massale bestorming van ruim een maand geleden. De druk op de regering Sanchez neemt toe. De oppositie en het gemeentebestuur van Ceuta vindt dat Sanchez geen oplossingen zoekt. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden om het leven kwam. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA heeft zware straffen uitgedeeld aan Los Angeles Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor een jaar geschorst. De Clippers krijgen de straf voor het omzeilen van de regels over het salarisplafond. Het team hielp via externe partijen zeker één speler aan inkomsten boven dat plafond. De zaak kwam aan het licht na onderzoek van een podcastmaker. De boete van $30 miljoen is 10 keer hoger dan de hoogste boete die ooit was opgelegd in de basketbalcompetitie. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De dag begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.